0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de wolf op weg naar het huisje van grootmoeder.
1: Trek maar aan het touwtje, dom-di-dom-di-dom. Hé, wat is dat nou?
2: Het lijkt hier wel een rommelmarkt.
3: Wat fijn dat je ons komt helpen met de voorjaarsschoonmaak van oma's huisje.
4: Ik vind het leuk. Dat is toch een beetje net als vroeger. Maar waar is je oma eigenlijk?
3: Die zit een weekje in een hotel. Is even lekker weg. Het is een verrassing.
1: Een rood hapje kan ik wel vergeten zolang Assepoester in de buurt is. Maar oma verrassen, dat is wel een goed idee. Zo, nu moet ik alleen het hotel nog even zien te vinden. Hey, Langnek, help eens even. Ik ben op zoek naar het hotel.
5: Oh, dat zal niet meevallen. Je kunt het Sprookjeshotel alleen vinden als je het verdiend hebt.
1: Oh?
5: Door hard te werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik werk toch altijd hard? Gisteren heb ik nog achter de 7 geitjes aangejaagd.
5: Ik bedoel meer iets als een goede daad of zo. Bijvoorbeeld iemand helpen.
1: Iemand helpen? Mm-hmm. Ik? Ben je soms op het hoge achterhoofd van je gevallen?
5: Als je iemand helpt, dan wijst de weg naar het hotel zich vanzelf. En er zal toch wel iemand zijn in het Sprookjesbos die je hulp kan gebruiken?
1: Roodkapje, dat is toch veel te zwaar voor je? Laat mij dat maar dragen.
3: U? Maar waarom zou je dat doen?
1: Om je te helpen, natuurlijk.
4: Helpen? Dat is toch niks voor jou?
1: Nou, volgens mij kunnen jullie wel wat hulp gebruiken, toch?
3: Tja, als u het zo zegt.
1: Zo, nou, niet zeuren. Waar moet het naartoe?
3: In de kamer, bij de open haard.
1: Zo.
3: Zet de klok maar in de rechterhoek.
1: Ja.
3: Die moet op het ronde vloerkleedje.
1: Oké.
4: Maar het kleedje moet nog wel even uitgeklopt worden.
1: Oh.
3: Ik moet onder het bed vegen. Kunt u het even verschuiven?
1: Ja, dat kan wel. Zeg, hoeveel schoteltjes heeft je oma eigenlijk?
4: Zo, het bed kan weer op zijn plek.
1: Zo, zijn we nu eindelijk klaar?
3: Bijna, maar de rest kunnen we zelf wel.
1: Oh.
3: Dank u wel. Oma zal zo blij zijn als ze thuis komt.
1: Nou.
4: Ik had dit echt niet van je verwacht.
1: Nee, ach, ik zit nu eenmaal vol verrassingen. Nou... Dan ga ik maar eens. Zo. Nou, ik heb grootmoeders huisje helemaal schoongemaakt. En ik zou nu wel...
5: Nou, volgens mij heeft de wolf het wel verdiend om even lekker weg te zijn.
0: Samen legden Langnek en de fakir de slapende wolf op het tapijt. De wolf was in zo'n diepe slaap dat hij zelfs niet wakker werd toen ze hem op bed legden. Maar de volgende dag...
1: Zo, je gaat toch niet boven een lekker dutje op... Een lekker zacht bed. Maar waar ben ik eigenlijk? Dag, puntmuts. Zeg, waar ben ik?
6: Je bent in het Sprookjeshotel.
1: Echt waar? Oh, Langnek had gelijk. Geweldig. Tijd om grootmoeder te verrassen. Waar is haar kamer?
6: Grootmoeder is al naar huis.
1: Wat? Hoe kom je daar nou bij? Ze zou hier de hele week blijven.
6: Ja, dat was ook de bedoeling. Maar Roodkapje was veel eerder klaar met de grote schoonmaak dan ze had gedacht. Dus is grootmoeder eerder naar huis gegaan.
1: Eerder naar huis? Oh, omdat ik haar zo goed geholpen heb, natuurlijk.
6: Hij zal nog wel moe zijn van al dat werk.
0: Ja, de wolf kon mooi fluiten naar zijn hapje. En grootmoeder, die kwam heerlijk uitgerust terug in een schoongemaakt huis. En dat is maar goed ook, want er was eens een keer... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Ja, het is 7 uur geweest. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Met Arnoud en Mayoni, tenminste dat zou je zeggen. Maar die was er vrijdag al niet bij. Toen ik vanuit de tuin aan het presenteren was. Want die... Het was nogal verkouden geworden. En ik begin ook een beetje. Dus Mayoni, die blijft nog lekker een dagje thuis. Want ik dacht, ja, anders word ik straks echt aangestoken. Dat wil je ook niet hebben. En het wordt een prachtige week. Ik weet niet wat er is gebeurd. Maar koning winter kunnen we afzeggen. Want naar de zomer is weer helemaal terug. Ja, het wordt echt heerlijk weer. Dus nou, daar kunnen we ons op voorbereiden. Met leuke dingen, leuke muziek. Ja, ik heb mijn hele zomermap uit de platenkast weer bijgepakt. Want ik dacht... Nou, dat kan wel eventjes, hè. Je hoorde trouwens Good Time van Owl City en Carly Rae Jepsen. En daarvoor, vlak voor 7 uur, hoorde je... Ik ben altijd alles kwijt, ja. Hey, dit is de... Dat is een liedje dat gaat over mij, volgens mij.

0: Magnetisch, Jorde Bauza van... Ja, nee, van Bauza, dat is de band. En dit is een liedje dat hoort echt bij de zomer. Gisteravond, toen was het tijd voor voetbal. En ik was heel dom, want ik hoor allemaal mensen gistermiddag al over voetbal. Ook op de radio, op tv. En ik denk, nou, dat is vroeg. En ik was ervan uitgegaan dat die wedstrijd om 8:45 zou beginnen. Dus ik zat er helemaal klaar voor. Wat denk je? Was die wedstrijd al afgelopen? Ja, die begon dus om 6:15. Oh, wat erg. Wat een hele mooie tijd is natuurlijk. Zodat iedereen het lekker kon kijken. Nou, uiteindelijk heb ik nog wat beelden teruggezien. Het werd 2-1 voor Nederland. Met, nou dat is toch wel leuk, een nieuwe ster in het Nederlands elftal. Max Meerdink, die scoorde niet één keer. Nee, hij scoorde 2 keer. En hij vertelde dat het een jongensdroom voor hem was. Nou, leuk hè. Hoe dan, ja, door toeval en doordat sommige mensen geblesseerd zijn, dat hij dan zijn kans krijgt. En opeens tiki-tak, zo even 2 ballen erin schiet.
1: Voetballen leer je dus uiteindelijk gewoon op straat.

Omdat Mayoni er vanochtend niet is, die is hem nog een beetje aan het sniffen door de verkoudheid, hebben we niet alleen vrijdag, maar nu ook op maandagochtend extra veel tijd voor verzoekliedjes. Er komen tijdens de uitzending, ja dat vertel ik eigenlijk nooit, maar er komen er best wel veel verzoekliedjes binnen. Soms kunnen we die draaien, soms zitten we een beetje krap, want dan moeten we nog bellen met de jarige en hebben we nog een winnaar en dan lukt het niet helemaal. Maar als je dus iets leuks hebt, dan mag dat. En ik kreeg van Tim een heel leuk verzoekje, want Tim is, nou die heeft denk ik de mail door mama laten sturen. Tim is 3 jaar en die is vorige week in de Efteling geweest in het Sprookjesbos en wil graag een liedje van Roodkapje horen.

0: Goedemorgen, dit is de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
0: En ze hebben iets heel aparts bedacht in Japan. Ik las dat vanochtend vroeg toen ik de show aan het voorbereiden was. AI, daar hebben we natuurlijk van alles over gehoord. Hè. Dat kan heel handig zijn. Vraag je aan AI, maak een tekst of maak een plaatje. Nou, handig. Maar in Japan is er nu een supermarktketen die laat nieuwe producten die je daar kan kopen bedenken door AI. Oké, wat dacht je van een broodje gevuld met yoghurt, boter en rode bonenpasta? Of een salade met jelly erin? En een citroen-augurkentaartje. Het lijkt alsof iemand een beetje verkeerde keuzes heeft gemaakt in de keuken. Maar AI zegt dat het lekkere combinaties zijn. Dat hebben ze gedaan met een opdracht aan AI. Maak onverwachte smaakcombinaties. Ja, de bedoeling was om smaken te bedenken die mensen eerst vreemd vinden. Maar die uiteindelijk toch nog verrassend lekker blijken. Dat is wel grappig als ik dit zo hoor en lees. Je hebt in Den Haag een hele bekende kok, dat is Pierre Wind. En die doet dat al jaren. Die maakte bijvoorbeeld dingen als dropsoep. Of de hele gekke combinaties. Die dan waarschijnlijk uiteindelijk best lekker zijn. Nou, dan hebben we dus over dat taartje gevuld met citroen en roomkaas. Met daarop dus stukjes augurk. Vanaf eind september zou dat in de winkel moeten liggen. Een AI-gurkentaartje in plaats van een augurkentaartje. Ja, wat denk je? Is dat lekker of is dat heel vies?

0: Elke dag rond 7:30 gaan wij zingen. En dat doen we niet zomaar, nee.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, wij zingen voor de jarigen. En we weten dat er elke dag iemand jarig is. Ook op deze laatste dag van september. 30 september. Ja, dat wou ik zeggen. En ik heb eens even gekeken of er bekende mensen zijn. Nou, wat dacht je van Angela Groothuizen? Dat is een bekende presentatrice. Die is vandaag 67 jaar geworden. En even kijken, wie hebben we nog meer? Wie had ik nou net nog gevonden? Hilary Duff, zangeres in Amerika, 39 jaar. En Esme Denters, dat is ook een zangeres. Nou, we hebben 3 zangeressen en een presentator. Die zijn allemaal jarig vandaag op 30 september. Nou, dan gaan wij eens eventjes kijken of er nog iemand op de kalender staat. Ja, we hebben er eentje staan. Dat is, moet ik even kijken, Jochem. Alleen Jochem is vandaag 2 jaar geworden. Nou, van harte gefeliciteerd. En als jij nou jarig bent aan de andere kant van de radio, dan gaan we natuurlijk ook zingen voor jou. Met dit liedje. Lang zal hij leven. Of lang zal ze leven. Dat mag je zelf bepalen. We gaan zingen.

Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio met gisteravond op tv de wedstrijd Servië-Nederland. En ik had het net al verteld, hè, ik had hem gemist. Ik dacht 8:45 s'avonds. En dan zeg ik altijd, het zou fijn zijn als die wedstrijden wat eerder op de dag zijn. Dan kan iedereen lekker kijken, dus ook jij aan de andere kant van de radio. Nou, dat hebben ze dus gisteren keurig gedaan. 6:15 begon de wedstrijd. Maar ik dacht dat hij 8:45 zou beginnen, dus ik heb hem totaal gemist. Maar nog wel even teruggekeken. Nou, het was niet de beste wedstrijd die ze ooit gespeeld hebben, maar wel gewonnen. Dat is belangrijk natuurlijk. En Duitsland, waar Nederland afgelopen week nog tegen speelde, die hebben verloren. Nou, Nederland gaat nu richting Griekenland. Daar moeten ze spelen tegen het Griekse elftal. Die zijn wel goed volgens mij, dus dat wordt nog even oppassen. Wanneer die wedstrijd is, dat is volgens mij deze week al ergens. Nou leuk, zo even 1, 2, 3, 4 wedstrijden met het Nederlands elftal. Ben benieuwd.

0: Duister.
1: Zo, ik ben er klaar voor.
2: De platenkast van Arnoud.
1: Ja, de platenkast gaat weer open. En elke week dan is het vrijdag. En dan ga ik eens even voor de platenkast zitten. En dan denk ik, wat zullen we nu wel als thema bedenken? Voor volgende week. Nou, dat heb ik dus vrijdag gedaan. En toen dacht ik, vrijdag was het de dag van de One Hit Wonders. Dat betekent artiesten die eigenlijk maar van één liedje echt heel erg bekend zijn. En nou, toen heb ik er al eentje gedaan. Kaoma met de Lambada, want het is zomer natuurlijk. En toen dacht ik, nou, daar gaan we even op door. Dus je raadt hem al, deze week de One Hit Wonders. En als je dat vertaalt naar Nederlands, dan krijg je eigenlijk de eendagsvliegen. Maar vaak zijn het dan wel hele grote hits. Dus het kan zomaar zijn dat ze dachten, nou, na dit liedje hebben we genoeg centjes verdiend. Het is goed. Zo. Of het lukt gewoon daarna niet meer, hè? Dat kan ook. We gaan terug. Precies. 30 jaar terug in de tijd. We gaan naar 1996. Dat is het geboortejaar van Mayoni. Dus toen zou ze dit liedje nog niet hebben meegezongen. Maar veel mama's en papa's zullen dit zeker kennen. Bij de eerste toon al. Let op. Dit is Casanova van Ultimate Chaos uit de platenkast.

0: en playbacks.
1: Nou, ik krijg allemaal appjes. Waar blijft de prijsvraag, Arnoud? Ja, dat klopt. Maar Marjoni is nog een beetje ziek. Dus vanaf morgen spelen we de prijsvraag van deze week. Met een hele vette prijs. Maar wat dat dus is, dat hoor je morgen. Ondertussen ga ik nog wel twee verzoekjes draaien. Die komen er zo aan. En iets over acht. Dan hoor je het weerbericht voor vandaag. En let op, want het wordt een bijzondere week. De jassen kunnen thuis blijven.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Aha!
0: Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
3: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Zo, een nieuwe dag is begonnen. Nou ja, die dag is natuurlijk al lang aan de gang. En als je nu net wakker wordt, dan heb je wel een probleem als je naar school moet. Ja, want je moet fris en fruitig zijn.
3: Goedemorgen, kids. Ja. Hier Cas de Ranger. En je luistert naar de ochtendshow.
2: Nou, dankjewel, Cas. Ja, vanuit Julianatoren in Apeldoorn hoorde je Cas. Die was ook nog een beetje aan het wakker worden. Maar goed, het wordt fantastisch weer. Vandaag kan het tussen de 17 en 25 graden worden in het westen van het land. Dus in Noord-Holland en Zuid-Holland. Daar kan er wel een beetje regen vallen. Maar dan morgen. Morgen wordt het echt prachtig. Morgen wordt het tussen de 26 en 28 graden. En woensdag nog het warmer. Dan gaat het richting de 30 graden. De zomer is terug. Oh, lekker korte broeken, t-shirtjes weer.

0: Nou, ik kreeg al een hoop appjes dat ik even een foutje heb gemaakt in de datum. Het is vandaag niet 30 september, het is 28 september. Oeps.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, dat is heel dom natuurlijk, want ik was aan het voorbereiden voor deze week. En toen zat ik in mijn draaiboek op 30 september. Maar dat is woensdag pas. Nee, het is vandaag maandag, 28 september. De laatste maandag van deze maand. En dan hebben we natuurlijk wel jarigen. Let op, want die had ik even over het hoofd gezien. Wat dacht je van Fayenne? Fayenne is vandaag 12 jaar geworden. Dan hebben we ook Devana, die is vandaag 11 geworden. En, ja, maar dit vind ik leuk. Corinne, jij bent vandaag 14 jaar geworden. Als het klopt tenminste, mijn schema, 14 jaar. En Corinne heeft al heel lang geluisterd naar Hallo Kids Radio. En daarvoor ook nog, toen ik nog bij de Efteling zat. Dus Corinne en Devana en Fayenne, van harte gefeliciteerd. Dan gaan we toch nog even zingen voor jullie verjaardag. Want de verjaardag is de mooiste dag van het jaar. Dus Fayenne, Devana, Corinne, let's go! Ja.

0: de Salavi baby.
1: Zo, nou, het is rond 7:45 en dat betekent tijd om naar school te gaan. Of tenminste om je laatste spulletjes te pakken. Ik ga de megafoon zo meteen aanzetten. En als je nu inderdaad naar school gaat, nou, veel plezier. En zet de radio lekker weer aan als je thuis komt. Ja, zo makkelijk is het. Nou, klik, daar gaat-ie.
2: Hallo, hallo. Dit is de megafoon van Hallo Kids Radio. Ik ga aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe!

0: Arrivederci!
1: Hè. Nou, iedereen naar school gestuurd. En als je nou toch nog zit te luisteren, dan ben je of vrij of je hebt de studiedag. Of je bent een beetje ziekje, zoals Mayoni. En dat betekent dat je zometeen lekker kan luisteren naar een verhaaltje van Sprookjesboom. Want wat er ook gebeurt, elke dag om 8:30, dan vertelt hij een nieuw verhaaltje. Zometeen dus, tussen alle leuke liedjes door.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag... Hé, een klavertje vier. Dat brengt geluk, net als wanneer je een goudstuk vindt. Vraag maar aan de reus.
1: Een goudstuk? Dat brengt geluk. Ik ben de kroon.
2: Altijd dezelfde die geluk hebben. Ik had dat goudstuk moeten vinden, maar ik weet al wat. O, dag.
1: Dag. Wat deed je daar?
2: Appelpitten.
1: Amai, wat vies. Je kunt beter appels eten, hè?
2: Dat weet jij misschien niet, maar van appelpitten word je heel slim, hoor.
1: Echt waar? Geef maar een handje, dan word ik nog slimmer.
2: Goed, dat kost dan 1 goudstuk.
1: Oké, dan.
2: Alsjeblieft.
1: Dank je. Zeg, Wolf. Ik had beter zelf appels kunnen plukken, hè? Dan had ik veel meer appelpitten gehad. En ik had mijn goudstuk nog.
2: Zie je wel dat het werkt? Je wordt al behoorlijk slim. Ik moest maar eens gaan. Goeiedag. Volgens mij komt dat goudstuk uit de schat van de draak. Als ik die schat zou hebben... dan kon ik elke dag een goudstuk ruilen voor taart. Oh, dat zou fijn zijn, elke dag taart. Ik moet die schat hebben.

0: noem zomaar iemand, in slaap valt.
1: Dat heb ik wel, maar...
0: Dat kost zeker een goudstuk.
1: Precies. Voor niets gaat de zon op.
0: Alsjeblieft.
1: Denk eraan, het is sterk spul.
0: Ja.
1: Je hoeft het alleen maar in te laten ademen.
0: Precies wat ik zoek. Drank! Drankje! Kom in!
2: Wat is er? Heb je weer snode plannen? Ik ben al een goudstuk kwijtgeraakt vandaag.
0: Oh, daar weet ik niks van. Maar hier heb ik een fijn flesje voor je.
2: Ik hoef geen fijn flesje.
0: Maar dit is echt lekker spul. Hier, moet je eens ruiken.
2: Dat was zeker voor mij bedoeld, zodat hij de schat kon meenemen. Wolven. Bah.
3: Waarom mopper je zo?
2: Ik ben vandaag een goudstuk verloren tijdens het vliegen. En iedereen wil mijn schat stelen.
3: Ik niet hoor. Ik vind vriendschap belangrijker dan geld.
2: Kun jij dan niet even kijken waar mijn goudstuk is?
3: Ik zie het al. De heks.
2: Och, die toverkool geeft het nooit terug.
3: Ik ga het wel voor je halen. Het is uiteindelijk van jou. Eerlijk is eerlijk. Goedemiddag. Heb je nog last van je rug?
1: Ach, praat me er niet van. Vreselijk. En in deze tijd van het jaar bloedt eigenlijk het spitkruid.
3: Nou, pluk die dan.
1: Het is niet te vinden.
3: Oh.
1: Mijn ogen zijn te slecht om het te zien. En mijn rug is te slecht om te bukken.
3: Zal ik mijn nek eens uitsteken voor je?
1: Graag.
3: Ik weet het. Het bloeit inderdaad.
1: Vertel.
3: Tja... Dat kost je dan wel een goudstuk.
1: Een goudstuk?
3: Ja.
1: Vooruit dan.
3: Ga naar het Sprookjeskasteel. De derde boom rechts. Het zal je goed doen. Ik moest er maar weer eens vandoor. Sterkte met je rug. Dag. Alsjeblieft.
2: Dank je. Nu is mijn schat weer compleet. Het is toch een hele zorg, hoor.
4: Zo zie je maar. Goud maakt niet gelukkig. De reus werd niet gelukkig, de wolf niet, de heks niet. En zelfs de draak vindt het een heel gedoe. Misschien kan Langnek... Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Goedemorgen, dit is de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
0: Met filmnieuws. Ja, Amir die speelt in een nieuwe bioscoopfilm, De Alpenklauw. Amir is 12 jaar en heeft zijn hoofdrol te pakken. Nou, wat leuk zeg. De film was gisteren voor het eerst gezien tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De Alpenklauw. De Alpenklauw. Die gaat over een jongen die samen met zijn moeder een avontuurlijke bergwandeling maakt. En dat doet Amir samen met zijn echte moeder, want zij speelt ook in de film. Nou, dat is toch leuk dat je dus samen met je echte moeder in een film speelt. Ik heb dat nog nooit gehoord. Ja, ik ken wel een liedje van Pink. En die zingt dan met Willow, haar dochter, een liedje. Dus moeder en dochter die er samen een liedje zingen. Maar samen in een film spelen heb ik nog nooit gezien. Nou, vanaf van nu dus te zien in de bioscoop De Alpenklauw met Amir en zijn mama. Nou, als we dan toch over het liedje van Pink hebben, dan ga ik die ook even erbij pakken.

0: Let's go!
1: Een nieuw liedje. We doen het altijd om 8:15 op Hallo Kids Radio in de ochtendshow. En dit is een liedje, die heb ik al vaker gedraaid. Maar ik vind het leuk om hem toch eventjes in de spotlight te zetten. Ja, dus we doen even de spot aan. En dan gaat dit liedje de show steden. Tenminste, dat hoop ik, want ik vind het een ontzettend leuk liedje. Het is van Billy Dans en Tino Martin. En het heet Ik Hoor Niks Geks. Nou, ik ook niet. Dus we gaan hem nu aanzetten. Nieuw!

Nou, de tijd vliegt. Ja, dat is echt zo'n uitdrukking, hè? De tijd vliegt. Dat betekent dat de tijd snel gaat, als je het leuk hebt tenminste. En dat betekent dat ik ga vertellen dat je zometeen kan luisteren naar het peuteruurtje tussen 9 en 10. Met leuke muziek zoals Tonky en Jack, Juf Roos, Agete Haan, Dirk Schelen en natuurlijk Dikkie Dik. Want dat is het peuteruurtje van Dikkie Dik. En nou, daar wens ik je heel veel plezier mee. Daarna gaat radio natuurlijk gewoon door, hè? Die gaat altijd door, dag en nacht. Met vanmiddag bijvoorbeeld ook de wereld van Studio 100. En de ochtendshow, die is er morgenochtend weer vanaf 6 uur. Hopelijk dan weer met Mayoni, die een beetje is opgeknapt. Tot morgen.

Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: staan.
1: Ja?
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

0: zevende jaar.
1: Dit is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
2: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: Hey, hoi, Saartje met klappen. Hey, hoi, Saartje. Nu jullie.
1: Hey, hoi, Saartje.
0: Saartje.
2: Hey, hoi, Saartje.
0: Bijna, bijna, bijna. Er moet nog iets aan het begin.
2: Hey, hoi, Saartje.
3: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje. Ik ben trots op jou.
3: Joepie.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: leuke kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hield de reus Klein Duimpje en zijn vriendjes goed in de gaten.
1: Waar zul je ze hebben?
2: 99, 100, ik kom!
1: Haha, dit is mijn kans. Buut vrij!
2: Wat kom jij hier doen?
1: Ik buut me vrij, dan heb ik toch gewonnen?
2: Ja, als je meedoet. Maar je deed helemaal niet mee.
1: Flauw hoor, ik wil ook meedoen.
2: Jij? Meedoen?
3: Dat kan toch niet? De enige plek waar jij je kunt verstoppen is achter het kasteel van Doornroosje.
1: Oh ja? Ik kan me anders heel erg goed verstoppen.
2: Oh, bewijs dat dan maar.
4: Ja, we houden vanmiddag een wedstrijdje. En als we je toch vinden, dan...
3: Dan moet je een hele week hier bij het geithuis als klimrek komen liggen.
1: Goed, maar als jullie me niet vinden, dan... Dan wil ik mijn laarzen terug.
5: Oh nee, niet doen.
4: Nee, dat moet je echt niet doen, Klein Duimpje.
2: Maak je niet druk, dat wint hij toch nooit. Goed, als jij wint, dan geef ik je je laarzen terug.
1: Echt? Eindelijk! Ik heb mijn laarzen zo gemist! Tot vanmiddag!
0: De reus ging weg. Maar hij was al snel niet meer zo zeker van zijn zaak.
1: Amai, amai. Hoe moet ik nu zorgen dat ze me niet vinden? Was ik maar onzichtbaar, hè? Ah, wacht eens even. Maar natuurlijk, de heks! Oh, slim van mij!
6: Jij wil een onzichtbaarheidsdrankje?
1: Ja.
6: Om verstoppertje te spelen? Wat een bijzonder belachelijk bedenksel. Mijn onzichtbaarheidsdrankjes zijn veel te kostbaar om voor zo'n kinderachtig kleuterspelletje gebruikt te worden.
1: Maar ik kan er mijn laarzen mee terugverdienen.
6: Als hij zijn laarzen terug heeft, kan hij Klein Duimpje voor me vangen en in mijn hokje stoppen. Dat is een goede ruil. Goed, maar denk eraan. Het is sterk spul, dus niet meer dan 2 druppels drinken.
1: Ja, dat is goed. Ik ga lekker winnen.
0: Die middag stond iedereen klaar voor de grote verstopwedstrijd.
2: Goed, als we bij 100 zijn, dan gaan we je zoeken.
1: Ja, ja, ja, ja.
7: 1, 2, 3.
1: Oei, ze zijn al bijna bij de 100. Snel onzichtbaar worden. Wat zei die heks nu? Niet meer dan 2 druppels. Nou ja, als 2 druppels werkt, dan zal een heel flesje nog beter zijn, zeker?
0: De reus was eigenwijs en dronk het hele flesje leeg. Maar het drankje werkte perfect. Klein Duimpje, Benjamin en Roodkapje konden de reus niet zien. En hem dus ook niet vinden.
4: Zien jullie hem?
2: Nee. Hij zit zelfs niet achter het kasteel.
1: Die

0: hier natuurlijk.
1: Je hoeft je niet meer te verstoppen.
0: Ah, niet flauw doen, hè. Ik ben er toch. En kom op met die laarzen.
2: Ik hoor je wel, maar ik zie je niet.
1: Nee.
0: Hè?
3: Maar zolang de onzichtbaarheidsdrank nog werkte, kon de reus helemaal niet tevoorschijn komen.
0: Maar ik zeg toch dat ik hier sta.
4: Ja, je klinkt wel dichtbij.
1: Maar we vinden het toch niet leuk meer. Je speelt vals.
2: Ja, huh?
1: Laten we wat anders gaan doen.
0: Nee, niet doen.
4: Ja, dat is goed. De reus is zo flauw.
0: Dat is niet waar, hè? Ik heb eerlijk gewonnen.
2: Tikkie, jij bent hem.
0: Hé, niet weggaan. En mijn laarzen dan? Ik ben er echt. Kijk dan. Wacht. Waarom overkomt mij dit nu toch altijd?
3: De reus heeft nog een hele tijd onzichtbaar rondgelopen. Dan had hij maar beter naar de heks moeten luisteren. Zo zie je maar weer dat je altijd goed moet nadenken of een slim plan wel echt zo slim is. Zo wilde de wolf eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Daag!
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak, niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

jij. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens.

Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: Spelletjesdag.
1: Vandaag is de grote dag. Het is Spelletjesdag in de Tovertuin. Woezel en Pip willen heel graag winnen, maar ze zijn vast niet de enige.
2: Woezel, heb jij het al gevonden?
3: Nee, maar we moeten nu echt gaan hoor, anders komen we te laat.
2: Ja, maar waar is mijn hartebandje dan? Zonder mijn hartebandje kan ik niet winnen.
3: Maar dan begint Spelletjesdag zo zonder ons, Pip.
2: Miauw.
3: Ha, Veerpoes.
4: Miauw. En, zijn jullie klaar?
3: Ik wel hoor, maar Pip zoekt nog steeds naar haar hartebandje. Anders kan ze niet winnen.
2: Ik kan heus wel winnen hoor, ook zonder mijn hartebandje.
4: Nou, hup, schiet op. We gaan.
5: Daar zijn jullie, Woezel, Pip en Buurpoes. Welkom op de Spelletjesdag. Ga maar alvast klaarstaan en luister goed. Vandaag gaan we 3 spelletjes doen. En de winnaar krijgt een grote prijs. Spelletje 1 is de Tovertuinrace. Wie het eerst bij de regenboog is, heeft gewonnen. En Vlindertje geeft het start.

0: Lekker slim hoor, Woezel. Met je flaporen.
1: Sorry, Pip, maar anders had ik echt wel gewonnen.
2: Woezel, Pip en Buurpoes. Spel 2 is boomstam lopen. Wie het snelst aan de overkant is, heeft gewonnen. Let wel op dat je niet in het water valt.
3: Oh ja, ja, dat kan ik. Ik wil eerst, mag ik eerst? Woef, woef, woef. Ja, Woezel, je kan het! Oh, oh, Woezel, gaat het? Wow, wow, wow.
2: Oh.
3: Oh, oh, daar ben je.
4: Ik heb lekker gewonnen.
5: Gewonnen, gewonnen.
4: Ja.
6: Beste deelnemers. Oh ja, daar zijn jullie. Woezel, Pip en Buurpoes. Ik heb net 3 stokjes begraven. Wie het eerst zijn stokje vindt, heeft gewonnen. Goed zo. Klaar om te graven?
3: Ja!

0: nog iets. Hier beneden. Kijk eens wat ik gevonden heb. Huh? Mijn prachtige hartenbandje. Oh, Woezel. Wat ben je toch een knappe speurneus. Mwah.
1: Nou, iedereen heeft erg zijn best gedaan. En de winnaar van Spelletjesdag is... Buurpoes.
2: Miauw.
3: Kijk, ze alle drie eens stralen. Buurpoes heeft Spelletjesdag gewonnen. Woezel is de beste stokjesgraver. En Pip is het allergelukkigst met haar hartenbandje.
4: Bravo!
3: Goed gedaan, jongens!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Yo, listen up, here's

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: mag er toch nog best wezen. Zeg eens eerlijk, Co. Zou jij zeggen dat ik al 816 jaar oud ben?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oh, dag lieve kinderen. Gezellig. Kom er maar gauw bij, want het is weer tijd voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom. Zoals jullie weten, leven we hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar soms is er wel eens wat. Zo was er eens een ontevreden heks en een wonderspiegel.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Waarom knabbelt er nooit meer iemand aan mijn huisje? Wanneer heb ik voor het laatst iemand vet gemest?
3: Goedemorgen, engheks.
2: Hé, hey, klein duimpje. Zin in een muur vol krakende krakelingen?
3: Sorry, engheks. Ik heb haast.
2: Is mijn snoep niet goed genoeg? Kinderen waren er vroeger toch op? Ah, oh, kabouter. Kaboutertje K. De portie peperkoek.
4: Onder het werk wordt niet gegeten, lelijke heks.
2: Nou ja, ik had toch niet zo van baardhaar in mijn idee.
4: Een andere keer dan maar, lelijke heks.
2: Een heks? Een lelijke heks? Wat heeft iedereen tegen mij vandaag? Aha, zou dat het zijn? Lopen ze daarom zo haastig verder? Omdat ik lelijk ben.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ach, bemoei je er niet mee.
6: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
2: Roodkapje, Roodkapje, blijf eens even staan. Ik moest je wat vragen.
6: In het bos, in het bos, in het bos.
2: Waarom huppel jij mijn heerlijke huisje voorbij?
6: Ik weet het niet.
2: Is het niet mooi genoeg?
6: Het is heel mooi.
2: Ligt het dan aan mij? Ik bedoel, hoe zie ik eruit?
6: Als een heks?
2: Je vindt me lelijk, hè?
6: Nou, je bent vooral anders. Anders dan de anderen.
2: Ik ben misselijkmakend, monsterlijk lelijk. En daarom kom jij niet aan mijn huisje knabbelen.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ja, ja.
6: Van mijn moeder mag ik geen snoep aannemen van vreemde mensen.
2: Als ik een mooie heks was geweest, had je dat al lang gedaan.
5: Lelijk of mooi?
2: Ja, nou weten we het wel. Oh. Roodkapje is mooi, ik ben lelijk, dat zie je toch.
5: Een spiegel bezit ik en dat is wonderspiegel. Die is heel krachtig. Iedereen die zijn blik daarin werpt, is even prachtig.
6: Echt waar?
5: Volg mij naar mijn paleis. En ik geef jullie die bewijs.
6: Oh ja, die spiegel. Ja, die wil ik heel graag zien.
2: Vast weer een van de treurige tovertruc. Nou, ik laat me niet voor gek houden.
0: En zo gingen Roodkapje en de ontevreden heks met de fakir naar zijn paleis. De heks had nog nooit van haar leven in een spiegel durven kijken. En ze wist al helemaal niet wat een wonderspiegel was.

0: deze gerimpeld.
1: Maar kijk, ik ook.
2: Warempel, het is echt een wonderspiegel.
1: In de wonderspiegel zijn we allebei hetzelfde.
2: Het ziet er net zo uit als een rood kapje. Net zoals een rood kapje.
3: Wie naar zijn spiegelbeeld blij lacht, die is veel mooier dan hij dacht.
4: De heks vond het jammer dat ze de wonderspiegel niet mee naar huis kon nemen. Maar ze was tevreden met hoe ze eruit zag. En dat was het belangrijkste. Ach ja, zo was Klein Duimpje graag wat groter geweest en de reus wat minder dik. Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: ciao.
1: Ik vind Kids Radio de leukste zender van heel Nederland. Groetjes de Jansen.
2: Vlooi je met me mee of blijf je daar?
3: Flow van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Vlooi je met

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: beste radio die er is. En ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman, One Man.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Hey.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: kleine duizendag van.
1: In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
1: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.

0: van Studio 100.
1: Wow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
5: Oké, daar gaan we.
2: De wereld van Studio 100.
6: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3:00.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: gone.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Kids Radio, heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Sneeuwwitje. De wereld stond in bloei. De zon scheen in al haar pracht en de zomer was nog nooit zo mooi geweest. Er speelde een jong prinsesje op de trappen van het kasteel. Dat deed ze elke dag. Haar naam was Sneeuwwitje en alle mensen hielden van haar. De koks, de lakeien, iedereen. Behalve haar stiefmoeder, de boze koningin, die een heks was. In de kelder van het grote kasteel stond een enorme toverspiegel. En elke dag stond de boze koningin voor die spiegel.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land?
2: Koningin, het gaat van hand tot hand dat u de mooiste bent van het hele land.
0: Keer op keer stelde de boze koningin haar spiegel dezelfde vraag. En altijd kreeg ze hetzelfde antwoord. Tot op die ene dag.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land?
3: Koningin, heel mooi bent u. Maar Sneeuwwitje is duizendmaal mooier nu.
1: Dat kun je niet menen. Je liegt tegen me.
0: De boze koningin rende de trap op naar boven en keek uit het raam. Daar stond Sneeuwwitje. En ze zag hoe mooi ze was geworden.
1: Ik zal ervoor zorgen dat ik de allermooiste blijf in het hele land.
0: De koningin ging naar haar kamer en liet de jager bij zich komen.
1: Ik wil dat je morgen met Sneeuwwitje naar het bos gaat. Zeg haar dat je haar de dieren wilt laten zien. Ga daarna steeds dieper met haar het bos in. En als je daar dan bent op die open plek, dan dood je haar.
4: Maar koningin, ik kan...
1: Doe het! En als bewijs van haar dood breng je mij haar hart.

0: De volgende dag nam de jager Sneeuwwitje mee naar het bos achter de zeven bergen.
1: Het is hier zo mooi. Wat gaan we hier doen?
0: Maar de jager zweeg.
1: Kijk daar, een konijntje.
0: Sneeuwwitje bukte zich om het konijntje te aaien. En op dat moment wilde de jager toeslaan, maar viel hij snikkend op zijn knieën. Sneeuwwitje draaide zich verbaasd om.
1: Wat is er?
2: De koningin wil dat ik u dood.
1: Waarom? Ik snap het niet.
3: Prinses, zorg dat je verdwijnt en loop het woud in en kijk nooit meer om. Nooit meer!
0: Sneeuwwitje keek de jager aan en hij zag het verdriet in haar ogen.

0: Geluiden die ze niet kende en nog nooit had gehoord. Ze liep verder en verder, tot ze op een open plek in het bos aankwam.
1: Wat is het hier mooi en zo licht. De zon schijnt door de bladeren en overal groeien bloemen. Kijk, een huisje. Wat klein.
0: Ze liep er naartoe en klopte op de deur.
1: Ik hoor niets.
0: Voorzichtig opende ze de deur en liep naar binnen. Er stond een tafel met 7 krukjes. En de tafel was gedekt met 7 bordjes en 7 lepeltjes.
1: Ik zou wel even boven willen kijken. Oh, ik ben zo moe. Misschien mag ik hier wel even slapen.
0: Daar vond ze 7 kleine bedjes naast elkaar. Sneeuwwitje wilde erin gaan liggen, maar de bedjes waren te klein. Ze besloot om op alle bedjes tegelijk te gaan liggen.
1: Ik ben zo moe. Niemand zal het erg vinden dat ik hier heel eventjes slaap.
0: Sneeuwwitje viel in een diepe slaap, maar werd wakker van stemmen. Ze opende haar ogen. En naast de bedjes stonden 7 kleine mannetjes.

0: Wow, wat een lekker ding, zeg!
1: Stil nou eventjes.
0: Nou, laat ik vind er het nooit toevallig,
1: hoor. Laat mij haar even bekijken.
0: Wat een mooi meisje.
2: Stil nou!
3: Waar ben ik?
2: In ons huisje. Wij zijn de zeven dwergen. En wie ben jij?
3: Mijn naam is Sneeuwwitje.
0: Hoe kom jij hier?
4: Ze vertelden het verhaal van de jager en hoe ze het bos in was gevlucht en het huisje vond en op hun bedjes in slaap was gevallen.
0: Jij mag bij ons blijven wonen. Dan kun je voor ons koken en voor ons zorgen.
3: Dat zou prachtig zijn. Ik kan soep maken.
5: Ja, uiensoep voor mijn verkoudheid.
6: Ja, lekker met van die balletjes.
0: Ik lust helemaal geen soep.
2: Stil nou!
4: Ze sprong uit bed en ging aan de slag. De dwergen hadden nog nooit zo lekker gegeten. En zo ging het elke dag. De dwergen werkten in de mijn in het bos en Sneeuwwitje zorgde elke dag voor lekker eten en een schoon huisje.
0: Zorg ervoor dat je voor niemand de deur open doet als wij er niet zijn. En praat nooit met vreemden.
3: Ik zal erop letten.
4: Ze waren heel gelukkig met elkaar, diep in het donkere bos. De boze koningin was ervan overtuigd dat Sneeuwwitje was gestorven. Dus stond ze vrolijk voor haar toverspiegel en vroeg...
7: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er nu de mooiste van het hele land?
8: O, koningin, heel mooi bent u. Maar prinses Sneeuwwitje is nog altijd 1000 maal mooier nu.
7: Hè? Maar dat is onmogelijk. De jager heeft mij haar hart gegeven.
8: Koningin, haar dood is pure schijn. Het gegeven hart was van een everzwijn. Nu leeft Sneeuwwitje achter 7 bergen, in harmonie met de 7 dwergen.
7: Oh, dus ze leeft nog. Dan zal ik haar zelf wel uit haar weg ruimen.
4: De boze koningin, die eigenlijk een heks was, opende een enorm boek en begon allerlei toverspreuken te prevelen. Daarna vermomde ze zich als een lelijk oud vrouwtje.
7: Niemand zal me zo herkennen. En deze appel zal haar einde betekenen. Want ik heb hem vergiftigd. Aan 1 kant.
4: Het lelijke oude vrouwtje legde de giftige appel bovenop haar mandje en vertrok in de richting van het bos. Op hetzelfde moment gingen de dwergen op weg naar hun werk in de mijn.
3: Tot ziens! En vanavond heb ik een heerlijke verrassing voor jullie allemaal.
4: Sneeuwwitje was druk in de weer om helder water uit de put te halen, toen ze plotseling een vreemd geluid in de verte hoorde dat steeds dichterbij kwam.
7: Mooie appels, de mooiste appels die je ooit hebt gezien.
4: Sneeuwwitje schrok en wilde vlug naar binnen gaan. Maar voordat ze alle ramen dicht kon doen, stond het oude vrouwtje al voor het open raam.
9: Hallo, lief kind.
3: Goedemorgen, mevrouw.
9: Vind je mijn appels niet prachtig?
3: Ja, ze zijn zeker heel mooi. Maar ik mag niet met vreemden praten.

0: Vreemde? Maar ik ben een arm oud krom vrouwtje. En ik wil je alleen maar mijn mooie appels verkopen. Wil je misschien eerst een stukje proeven?
1: Dat kan ik niet doen.
0: Zullen we een appel delen? Allebei een helft.
2: Het lelijke oude vrouwtje nam een hap uit de appel. Maar wel uit de helft die niet giftig was.
0: Ze zijn zo lekker.
2: Sneeuwwitje dacht even na. De appels zagen er inderdaad lekker uit. Glanzend rood. En ze roken ook zo heerlijk zoet.
1: Goed, een klein stukje dan.
0: Alsjeblieft.
2: Sneeuwwitje pakte de giftige appel aan en nam een flinke hap. Niet lang daarna voelde ze hoe alles om haar heen begon te draaien. Ze kon niet meer blijven staan en viel op de grond. Het oude vrouwtje veranderde weer in de lachende boze koningin.
0: En nu zullen we nog wel eens zien wie hier de mooiste is.
2: Van opwinding rende ze al struikelend het bos uit op weg naar haar geliefde spiegel.

0: avond kwamen de dwergen thuis uit de mijn en vonden Sneeuwwitje op de grond in hun huisje.
1: Sneeuwwitje!
2: O jee!
1: Wat is er gebeurd?
2: Vlek op vlek! Wat zonde van de jurken!
1: Een appel?
2: Ja, een appel, ja!
0: De dwergen zagen de giftige appel en dachten dat hun lieve prinsesje dood was. Ontroostbaar knielden ze naast Sneeuwwitje neer, terwijl de tranen over hun wangen biggelden.
1: We moeten een kist voor haar maken!
3: Ja, een hele mooie!
1: Met een deksel van glas!
2: Ja, een deksel van glas!
0: De dwergen gingen aan de slag. Ze werkten dag en nacht aan een glazen kist, zodat ze altijd naar haar konden kijken. Toen de kist klaar was, legden ze Sneeuwwitje erin en zetten de kist op een open plek in het bos, zodat de zon in haar gezicht kon schijnen. Daar treurden de dwergen. 7 nachten, 7 dagen, 7 weken. Totdat er op een dag hoefgetrappel klonk.
1: Wat is dat voor geluid?
2: Geluid?
3: Ik hoor geen geluid.
2: Stil! Luister dan!
0: Uit het bos kwam een jonge prins op zijn paard. De knapste prins die ze ooit gezien hadden.
4: Wie is dat meisje? En waarom slaapt ze in die glazen kist?
1: Dat is Sneeuwwitje.
3: Jeetje.
2: Wij houden heel veel van haar.
3: Ja.
1: Ze was zo lief.
2: En zo mooi.
4: Inderdaad. Wat is ze mooi. Zou ik haar wakker mogen kussen?
0: De dwergen keken elkaar verbaasd aan, maar stemden toe. Ze openden de glazen kist en de prins sprong van zijn paard. Hij knielde naast de kist en langzaam boog hij zich over Sneeuwwitje heen. Zijn lippen kusten haar lippen. En toen de prins weer omhoog kwam, gebeurde er iets wonderlijks. Sneeuwwitje knipperde met haar ogen, kwam overeind en keek om zich heen. En toen ze van verbazing haar mond opende, viel het stukje giftige appel eruit. Sneeuwwitje en de prins keken elkaar diep in de ogen en werden als bij toverslag verliefd. De prins knielde naast haar neer en zei:
4: jij bent het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Wil je met me trouwen?
5: Ja, dat wil ik, lieve prins.
0: De prins zette Sneeuwwitje voor zich op zijn paard en samen reden ze het bos uit, op weg naar het kasteel van de prins. En de dwergen? Die leefden verder zoals ze altijd deden. In een onopgeruimd huisje en met lang niet zo lekker eten als Sneeuwwitje voor hun kookte. Maar ze leefden nog wel lang en gelukkig.

0: meis.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hallo allemaal, en hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaatsgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: zo mooi als de zon aan de hemel. De prins groeide op samen met zijn trouwe bediende Gustaaf. De prins was een echte kwajongen. Op een dag waren ze samen aan het jagen in het donkere bos.
1: Schiet nou op, Gustaaf!
2: Mijn prins, u bent zo snel dat ik u niet kan bijhouden.
1: Zie daar, dat hert!
2: Ja, duh, wat is er mee?
1: Dat ga ik raken, met één schot.
0: De prins pakte zijn katapult, spande hem aan en schoot op het hert. En hij miste.
1: Nou ja, ik mis nooit.
0: Plotseling verscheen een boze heks.
3: Dit donkere bos is van mij. Hoe haal je het in je hoofd op mijn dieren te schieten? Dit is een beschermd gebied. Dat zet ik je betaald. Ik zal je veranderen in een kikker.
1: Dit bos behoort aan het koninkrijk van mijn vader. Dus wat doet u hier, zonder permissie? Bovendien, u verstoort mijn jacht en verjaagt de dieren met uw kijvende stem. Rotmens, daarbij, u stinkt een uur gans in de wind, hè, Gustaaf? Scheert u weg? Of moet ik u soms met mijn kattenpult verjagen?
0: De heks pakte haar toverstaf en prevelde een geheimzinnige toverspraak.
3: Ah, dan ben je des... Stierig, mersen, maar zin in.
0: De prins werd steeds groener en groener en steeds kleiner en kleiner.
1: U beoogt nou... Nou, zeg, ik ben een prins.
3: Dat zal je leren. Spot nooit met een heks.
2: Prins, waar bent u? Laat me niet alleen.
0: De heks lachte en verdween in het niets.

0: andere koningskind, de prinses, leefde met haar vader, de koning, haar moeder, de koningin en haar 7 broertjes op in een ander land. Ze was zo mooi dat de zon altijd extra zijn best deed om haar goudblonde lokken nog meer te laten stralen. Iedereen hield van haar. De prinses was net jarig geweest en had van haar vader een gouden bal gekregen. Ze wilde niets liever dan de tuin ingaan om met haar bal te kunnen spelen.
1: Het is zo'n mooie dag. Goedemorgen, zon. Goedemorgen, vogels. Vinden jullie mijn nieuwe bal ook zo mooi? Een echte gouden bal.
0: Ze vond het het allerleukst om de bal zo hoog te gooien en dan zoveel keer als mogelijk in haar handen te klappen voordat ze hem weer opving. Maar deze gouden bal schitterde zo fel in het zonlicht dat hij de prinses verblindde als ze omhoog keek. En zo kwam het dat de prinses aan het spelen was met haar bal en niet merkte dat ze steeds dichter bij de vijver kwam. Een windvlaag uit het niets blies de gouden bal in een sierlijke boog in de hofvijver. Oh, hier had haar vader haar nog zo voor gewaarschuwd. Pas op bij de hofvijver, want deze gouden bal blijft niet drijven.
1: Mijn bal! Hij ligt in de vijver en ik kan hem niet meer zien, want ik zie alleen maar weerspiegeling van de zon en de wolken. En de vijver is ook nog zo diep. Hoe moet ik nou naar huis? Als mijn vader hoort wat er is gebeurd, zal hij zeker boos op me zijn.
0: De prinses zat bij de vijver te treuren om haar gouden bal, toen er plotseling gekwaak klonk.
2: Kan ik je helpen, prinses?
1: Wat is dat? Wie ben jij?
2: Ik ben een kikker.
1: Je bent de lelijkste kikker die ik ooit heb gezien.
2: Ik kan die gouden bal wel uit het water voor je halen.
1: Oh ja? Zou je dat voor me willen doen?
2: Maar natuurlijk wil ik dat voor je doen.
1: Als je dat voor me doet, zal ik je belonen met goud en juwelen.
2: Ja, wat heeft een kikker nou? Goud en juwelen? Ik wil maar 1 ding van jou.
1: Oh, nou ja, zeg het maar.
2: Ik wil je vriend zijn. En vanavond ben je komen eten en slaap in jouw bed.
1: Vrienden met jou? Eten bij mij aan tafel en slapen in mijn bed? Een kikker? Dat kun je niet menen.
2: Als jij mijn vriend wil zijn, zal ik de bal voor je gaan halen.
1: Oh, goed dan. Als jij de bal voor me haalt, dan ben je welkom bij mij.
0: De kikker sprong in het water en na enkele tellen kwam die alweer boven. Hij had de gouden bal in zijn kikkerbek.
1: Ah, mijn bal!
0: De prinses pakte de bal en rende zo snel mogelijk terug naar het paleis. Zonder ook maar een tel na te denken,

0: over de belofte die ze hem had gedaan.
1: Wacht op mij, prinsesje. Wacht op mij.
0: De kikker wilde haar nog inhalen. Maar toen het prinsesje verdween in de verte, sprong de kikker terug in de grote hofvijver.

0: Die avond begon het diner zoals elke avond. Iedereen zat aan tafel. De koning, de koningin, het prinsesje en haar 7 prinsenbroodjes. De soep stond nog maar net op tafel of er werd 3 keer op de grote deur geklopt.
1: Wie zou dat kunnen zijn?
0: De lakei opende de grote deur en blies op zijn trompet.
2: Uw majesteit, een bijzondere gast kondigt zich als genodigde aan. Met uw permissie, sire, mag ik u presenteren de heer Kikker.
0: Niemand durfde iets te zeggen. Totdat...
3: Neemt u mij niet kwalijk, sire, maar...
1: Wie bent u? Wat wilt u in mijn paleis?
4: Wat denk je wel niet dat je aan het doen bent? Wat doe jij hier?
3: Maar prinses, ik heb uw gouden bal wel uit de vijver gehaald.
1: Heb jij jouw gouden bal in de vijver gegooid?
3: Ja, echt waar, echt waar. Ik heb het zelf gezien.
4: Papa, dat heeft de wind gedaan. Echt waar.
3: En ik heb er gouden bal uit de vijver gehaald in ruil voor haar vriendschap. Zij had me beloofd dat ik vanavond bij haar aan tafel mocht eten en in haar bed mocht slapen.
1: Is dat werkelijk waar?
4: Ja, vader. Dat is waar, maar ik dacht...
1: Lakei, haal een extra bord voor onze gast.
4: Maar vader, hij is een kikker.
1: Wat moet het volk wel niet denken als een prinses haar woord zomaar kan breken? De belofte van een prinses is van goud.
0: De lakei bracht een extra bord voor de kikker en zette deze naast de prinses neer.
3: Prinses! Prinses! Prinses!
4: Wat wil je?
3: Kunt u mij even op tafel zetten? Anders kan ik er niet bij. Ik ben tenslotte een kikker.
0: De prinses pakte met een vies gezicht de kikker op en zette hem naast zijn bord. De kikker smulde van de soep en ook van de vis. En zelfs het ijs vond de kikker verrukkelijk.
1: Heeft het allemaal gesmaakt, mijn beste meneer kikker?
3: Heerlijk, koning. Maar sire, ik ben nu wel wat moe.
1: Zou je dan niet graag wat gaan rusten en naar bed willen?
4: Papa, ik wil niet dat hij in mijn bed slaapt.
1: Breng onze gast naar je kamer, prinses. Je hebt het hem zelf beloofd.

0: prinses pakte de kikker op. Ze zuchtte diep en liep naar haar kamer. Daar aangekomen sprong de kikker direct op haar bed. Toen het prinsesje dit zag, werd ze woedend.
1: Hoe durf je zomaar op mijn schone bed te springen, viezerik?
0: Ze liep naar haar bed, pakte de kikker op en smeet hem in de hoek van haar kamer. De kikker viel langs de muur op de grond en kermde van de pijn. De prinses schrok van wat ze had gedaan.
2: Je hebt me pijn gedaan. Je wilt helemaal niet mijn vriendje zijn.
1: Maar
2: ik weet het al goed gemaakt. Als jij mij één kus geeft, zal ik voor altijd verdwijnen uit je leven.
0: De prinses moest er niet aan denken om de kikker te kussen. Maar het idee dat ze hem nooit meer zou zien was te mooi. Ze liep naar hem toe en pakte hem vast.
1: Dit is het vreemdste wat ik ooit heb gedaan.
0: Ze tuitte haar lippen en deed haar ogen vol afschuw stijf dicht. Op het moment dat haar lippen zijn kikkerbek raakten, begon het te waaien. De kaarsen flakkerden en de kikker werd steeds zwaarder en zwaarder. Hij werd zelfs zo zwaar dat de prinses hem liet vallen. Toen de rust was weergekeerd, keek de prinses omlaag en voor haar voeten lag een prins.
1: Je bent een prins?
3: Ja, dat klopt. Een boze heks die had mij betoverd toen ik in haar bos aan het jagen was. Maar jij hebt me bevrijd.
1: Ik? Maar hoe kan ik me verontschuldigen voor mijn gedrag?
3: Wil je nog steeds dat ik voorgoed wegga?
1: Nee. Ik wil dat je voor altijd bij me blijft. Als jij dat ook wil, lieve prins.
0: Door het raam hoorden ze hoefgetrappel en gehinnik. De prins keek naar buiten. En daar stond Gustaaf met de koets en 8 paarden. De prins en de prinses liepen de trappen af naar buiten. Daar stond iedereen te wachten. De koning en de koningin namen afscheid van hun dochter en alle 7 prinsenbroertjes kregen een kus van hun zus.
1: Ik zal jullie missen, maar ik zal altijd aan jullie blijven denken.
0: De prins kuste de prinses, waarna ze in de koets stapten en samen verdwenen aan de horizon. Een lang en gelukkig leven tegemoet.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè. Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitvreet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
3: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan elke schooldag
3: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
4: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.
1: Van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: jou.
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
3: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Wat schaam ik me?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was het niet blij.
0: Je was
1: het
0: kapot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Kidsradio vind jullie het allerliefste. Groetjes Felix.
1: Flow van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Hallo, je bent...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Hallo, wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
1: een feestje. Jongens, meisjes.
3: Volgens mij is er hier iemand jarig.
4: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
5: Ja, hip, hip, hip, hip. Hoera!

zijn echt geweldig. Groetjes, Sanne en Sylvia.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.